Quis numpt tu KYRS tut kli usk het enet upen het etnum point in ku u hachent upen het esa point chesles.